0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt erop dat Mathieu van der Poel er helemaal klaar voor is voor het wereldkampioenschap mountainbike in Italië. Hij maakte zijn rentree in de wereldbeker Cross Country. Dat deed hij in het Franse Leger. En daar deed hij ook direct weer mee om de overwinning tot de allerlaatste meters. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was er natuurlijk een tijdje niet bij, maar keerde na een lange tijd afwezigheid direct ook maar weer terug in de kop van de koers. Mathieu van der Poel. Door zijn goede startpositie op de tweede rij kon hij ook meteen aansluiten bij de leidende groep. In de slotfase streed hij om de winst. Dat deed hij met de Fransman, Adrien Boissy. Maar Boissy bleek net iets te sterk toen hij als eerste aan de laatste technische passage begon. Van der Poel kwam als tweede over de finish, maar liet weten heel blij te zijn met deze prestatie. Merkte wel dat hij op zijn limiet zat en momenteel nog wat kracht mist om te winnen. Maar met deze tweede plaats reisde Van der Poel toch vol vertrouwen af naar Italië. Hij blijft natuurlijk wel voorzichtig over zijn kansen op de wereldtitel. Hij herinnert zich een eerdere sterke race in dezelfde tijd, op dezelfde plek in Leger, waarna het wereldkampioenschap veel minder goed ging. Omdat hij daar moet vertrekken vanaf de vijfde startrij, geeft hij aan dat er ook een beetje geluk bij moet komen kijken deze keer.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ruben van Bommel voelt zich na zijn zware knieblessure fysiek zelfs sterker dan voor zijn lange revalidatie. 22-jarige PSV-aanvaller stond bijna 10 maanden buitenspel, maar heeft die periode gebruikt om flink aan zijn lichaam te werken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel zegt meer kracht te hebben en ook sneller te zijn geworden. Maar helemaal terug op zijn oude niveau is hij nog niet. Vooral zijn wedstrijdconditie moet nog worden opgebouwd. Op dit moment wordt Van Bommel na ongeveer een uur spelen gewisseld. En de bedoeling is dat stap voor stap uit te bouwen, zodat hij weer volledige wedstrijden van 90 minuten aan kan. Een voordeel wil hij zijn zware blessure absoluut niet noemen, want 10 maanden niet kunnen voetballen, dat is volgens Van Bommel voor niemand leuk. Wel heeft die periode ervoor gezorgd dat hij tegenwoordig extra geniet wanneer hij wel op het veld staat. En ook de trainer van PSV, Peter Bos, ziet de vooruitgang. Volgens Bos heeft Van Bommel alles om de top te bereiken, zolang hij het niveau dat hij nu laat zien wekelijks weet vast te houden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een mooie stap in de carrière van de 19-jarige Mees Rutgering. Een Nederlandse tennisser heeft zich geplaatst voor het ATP-toernooi van Winston-Salem. En staat daarmee voor het eerst in het hoofdtoernooi van een ATP-evenement buiten Nederland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij is de nummer 418 van de wereld, Rutgering. Hij won in de laatste kwalificatieronde overtuigend van de Fransman Hugo Grenier met 6-4 en 6-1. In de eerste set moest Rutgering nog een vroege break achterstand wegwerken, maar daarna nam hij de wedstrijd volledig over en de tweede set was binnen 40 minuten binnen. Winston-Salem wordt het vierde ATP-toernooi uit zijn nog jonge carrière. Rutgering speelde eerder in Rotterdam en Rosmalen, maar dus allemaal in eigen land. In de Verenigde Staten krijgt hij nu de kans om zijn eerste overwinning op de ATP-tour te boeken. Ook Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in het hoofdtoernooi. Van der Zandschulp heeft een bye in de eerste ronde. De Jong neemt het op tegen de Australiër Adam Walton.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali is bijzonder blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Verstappen heeft zich tot en met 2030 aan het team verbonden. En volgens Domenicali is dat geweldig nieuws voor de hele Formule 1. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Domenicali noemt het langere verblijf van Verstappen zelfs de kers op de taart. Afgelopen maanden werd regelmatig gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Niet alleen een mogelijke overstap naar een ander team kwam voorbij. Ook de vraag hoe lang Verstappen überhaupt nog in de Formule 1 wilde blijven. Die vraag speelde toch ook regelmatig op. Vooral de nieuwe technische regels voor 2026 zorgden eerder al voor onvrede bij Verstappen. Formule 1 heeft inmiddels besloten vanaf 2027 opnieuw wat aanpassingen door te voeren aan de motorformule. En volgens Domenicali hebben ook die veranderingen geholpen om Verstappen vertrouwen te geven in de toekomst van de sport. En met zijn nieuwe contract is de belangrijkste onzekerheid dus voorlopig verdwenen. Max Verstappen blijft in ieder geval tot eind 2030 in de Formule 1. En Domenicali kan zich de koningsklasse inmiddels naar eigen zeggen eigenlijk niet meer voorstellen zonder Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gian de Recht heeft zijn eerste speelminuten gemaakt voor Holstein Kiel. Nederlandse aanvaller die voor 2 miljoen euro overkwam van Excelsior Rotterdam maakte zijn debuut in de Duitse bekerwedstrijd tegen 1860 München. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 35 minuten speelde de Recht mee. Zijn nieuwe ploeg won de wedstrijd met 2-0. En één ding viel hem direct op. Duits voetbal is fysiek. Intensiteit ligt hoog. De Recht denkt wel dat de speelwijze van zijn trainer Tim Walter goed bij hem past. En vooral het vertrouwen van de trainer gaf voor hem ook de doorslag om voor dit Duitse avontuur te kiezen. Holstein Kiel speelt dit seizoen in de tweede Bundesliga, maar hoopt opnieuw promotie af te dwingen. De club speelde 2 jaar geleden voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau, maar degradeerde direct weer. De Recht wil voorlopig niet te ver vooruit kijken. Eerst maar eens vaste waarde worden in Kiel en zich bewijzen in Duitsland. En dan uiteindelijk hoopt hij alsnog ooit zijn minuten in de Bundesliga te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-trainer Peter Bos is groot voorstander van de nieuwe voetbalregel, waarbij een speler na een blessurebehandeling verplicht een minuut buiten het veld moet wachten. Volgens Bos is het zelfs de beste nieuwe spelregel van de afgelopen 10 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De gedachte achter de regel is om tijdrekken en onnodige blessurebehandelingen tegen te gaan. En dat werkt volgens Bos uitstekend. Hij ziet dat de spelers tegenwoordig opvallend snel weer opstaan en merkt dat de medische staf veel minder vaak het veld op hoeft. De nieuwe regel zorgt er wel voor dat ploegen regelmatig tijdelijk met 10 man staan. Maar volgens Bos kun je zelfs trainen op die situaties. Tijdens PSV tegen FC Groningen bleek ook een keerzijde van de voetbalregel. Groningen-verdediger Marco Rente raakte na een botsing met zijn eigen doelman Etienne Fase serieus geblesseerd en werd op het veld behandeld. Ja, volgens de nieuwe regels moest hij vervolgens naar de kant. Precies op dat moment maakte PSV de 4-1. Extra wrang, Rente bleek daadwerkelijk zwaar geblesseerd en moest uiteindelijk per brancard van het veld. Ja, Bos blijft desondanks enthousiast over de regel, want wie alleen maar blijft liggen om tijd te rekken, betaalt daar dus letterlijk tegenwoordig een minuut voor.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Kent og GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kimi Antonelli erkent dat Mercedes op dit moment niet langer de snelste auto van de Formule 1 heeft. 2K-leider eindigde in Zandvoort als tweede. Achter Lando Norris in de McLaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Norris pakte zijn tweede overwinning op rij. En volgens Antonelli heeft McLaren, vooral sinds Grand Prix van Hongarije, een flinke stap gezet. Het verschil met het begin van het seizoen is ook groot. Mercedes won de eerste 6 races van 2026 allemaal, vanaf pole position. Maar pakte in de laatste 6 Grand Prix nog maar 2 overwinningen. Toch maakt Antonelli zich nog geen grote zorgen. Mercedes werkt aan een omvangrijk upgradepakket voor de tweede helft van het seizoen. En tot die nieuwe onderdelen op de auto zitten, wil de Italiaan vooral proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En die uitgangspositie, die is nog altijd uitstekend. Antonelli heeft in het WK 59 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, maar ook op Ferrari-coureur Lewis Hamilton. En bij de constructeur staat Mercedes 87 punten voor op Ferrari. Dan Russell. Hij erkent dat McLaren momenteel de maatstaf is. Vooral op circuits waar de banden zwaar worden belast. Over 2 weken wacht Monza. En daar verwacht Mercedes weer sterker voor de dag te kunnen komen. Maar dat wordt niet gemakkelijk. Want Ferrari introduceert voor de thuisrace een nieuwe motor. En Antonelli moet nog een gridstraf incasseren vanwege een motorwissel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt erop dat Mathieu van der Poel er helemaal klaar voor is voor het wereldkampioenschap mountainbike in Italië. Hij maakte zijn rentree in de wereldbeker Cross Country. Dat deed hij in het Franse Leger. En daar deed hij ook direct weer mee om de overwinning tot de allerlaatste meters. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was er natuurlijk een tijdje niet bij, maar keerde na een lange tijd afwezigheid direct ook maar weer terug in de kop van de koers, Mathieu van der Poel. Door zijn goede startpositie op de tweede rij kon hij ook meteen aansluiten bij de leidende groep. In de slotfase streed hij om de winst. Dat deed hij met de Fransman Adrien Boissy. Maar Boissy bleek net iets te sterk toen hij als eerste aan de laatste technische passage begon. Van der Poel kwam als tweede over de finish, maar liet weten heel blij te zijn met deze prestatie. Merkte wel dat hij op zijn limiet zat en momenteel nog wat kracht mist om te winnen. Maar met deze tweede plaats reisde Van der Poel toch vol vertrouwen af naar Italië. Hij blijft natuurlijk wel voorzichtig over zijn kansen op de wereldtitel. Hij herinnert zich een eerdere sterke race in dezelfde tijd, op dezelfde plek in Leger, waarna het wereldkampioenschap veel minder goed ging. Omdat hij daar moet vertrekken vanaf de vijfde startrij, geeft hij aan dat er ook een beetje geluk bij moet komen kijken deze keer.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Wij op Bint op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat file bij Leidschendam 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ruben van Bommel voelt zich na zijn zware knieblessure fysiek zelfs sterker dan voor zijn lange revalidatie. 22-jarige PSV-aanvaller stond bijna 10 maanden buitenspel, maar heeft die periode gebruikt om flink aan zijn lichaam te werken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel zegt meer kracht te hebben en ook sneller te zijn geworden. Maar helemaal terug op zijn oude niveau is hij nog niet. Vooral zijn wedstrijdconditie moet nog worden opgebouwd. Op dit moment wordt Van Bommel na ongeveer een uur spelen gewisseld. En de bedoeling is dat stap voor stap uit te bouwen, zodat hij weer volledige wedstrijden van 90 minuten aan kan. Een voordeel wil hij zijn zware blessure absoluut niet noemen, want 10 maanden niet kunnen voetballen, dat is volgens Van Bommel voor niemand leuk. Wel heeft die periode ervoor gezorgd dat hij tegenwoordig extra geniet wanneer hij wel op het veld staat. En ook de trainer van PSV, Peter Bos, ziet de vooruitgang. Volgens Bos heeft Van Bommel alles om de top te bereiken, zolang hij het niveau dat hij nu laat zien wekelijks weet vast te houden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg staat 11 kilometer. 35 minuten extra ben je kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. En de N35 Almelo-Zwolle die is bij Nijverdal, de hoogte van de Salland-Twente-tunnel, in beide richtingen afgesloten. Ook dit

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een mooie stap in de carrière van de 19-jarige Mees Rutgering. De Nederlandse tennisser heeft zich geplaatst voor het ATP-toernooi van Winston-Salem. En staat daarmee voor het eerst in het hoofdtoernooi van een ATP-evenement buiten Nederland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij is de nummer 418 van de wereld, Rutgering. Hij won in de laatste kwalificatieronde overtuigend van de Fransman Hugo Grenier met 6-4 en 6-1. In de eerste set moest Rutgering nog een vroege break achterstand wegwerken, maar daarna nam hij de wedstrijd volledig over en de tweede set was binnen 40 minuten binnen. Winston-Salem wordt het vierde ATP-toernooi uit zijn nog jonge carrière. Rutgering speelde eerder in Rotterdam en Rosmalen, maar dus allemaal in eigen land. In de Verenigde Staten krijgt hij nu de kans om zijn eerste overwinning op de ATP-tour te boeken. Ook Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in het hoofdtoernooi. Van der Zandschulp heeft een bye in de eerste ronde. De Jong neemt het op tegen de Australiër Adam Walton.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. Rechte rijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali is bijzonder blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Verstappen heeft zich tot en met 2030 aan het team verbonden. En volgens Domenicali is dat geweldig nieuws voor de hele Formule 1. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Domenicali noemt het langere verblijf van Verstappen zelfs de kers op de taart. Afgelopen maanden werd regelmatig gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Niet alleen een mogelijke overstap naar een ander team kwam voorbij. Ook de vraag hoe lang Verstappen überhaupt nog in de Formule 1 wilde blijven. Die vraag speelde toch ook regelmatig op. Vooral de nieuwe technische regels voor 2026 zorgden eerder al voor onvrede bij Verstappen. Formule 1 heeft inmiddels besloten vanaf 2027 opnieuw wat aanpassingen door te voeren aan de motorformule. En volgens Domenicali hebben ook die veranderingen geholpen om Verstappen vertrouwen te geven in de toekomst van de sport. En met zijn nieuwe contract is de belangrijkste onzekerheid dus voorlopig verdwenen. Max Verstappen blijft in ieder geval tot eind 2030 in de Formule 1. En Domenicali kan zich de koningsklasse inmiddels naar eigen zeggen eigenlijk niet meer voorstellen zonder Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het land. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Er zorgt een ongeluk tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef voor een afgesloten rechte rijstrook. Je vertraging is hier 25 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog steeds 50 minuten. Van de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar ligt olie op het wegdek na een ongeluk. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is daarom de rechte rijstrook dicht. Je loopt hier een kwartier tot 20 minuten vertraging op. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Gian de Recht heeft zijn eerste speelminuten gemaakt voor Holstein Kiel. Nederlandse aanvaller die voor 2 miljoen euro overkwam van Excelsior Rotterdam, maakte zijn debuut in de Duitse bekerwedstrijd tegen 1860 München. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 35 minuten speelde de Recht mee. Zijn nieuwe ploeg won de wedstrijd met 2-0. En één ding viel hem direct op. Duits voetbal is fysiek. Intensiteit ligt hoog. De Recht denkt wel dat de speelwijze van zijn trainer Tim Walter goed bij hem past. En vooral het vertrouwen van de trainer gaf voor hem ook de doorslag om voor dit Duitse avontuur te kiezen. Holstein Kiel speelt dit seizoen in de tweede Bundesliga, maar hoopt opnieuw promotie af te dwingen. De club speelde 2 jaar geleden voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau, maar degradeerde direct weer. De Recht wil voorlopig niet te ver vooruit kijken. Eerst maar eens vaste waarde worden in Kiel en zich bewijzen in Duitsland. En dan uiteindelijk hoopt hij alsnog ooit zijn minuten in de Bundesliga te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 naar Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht en dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-trainer Peter Bos is groot voorstander van de nieuwe voetbalregel, waarbij een speler na een blessurebehandeling verplicht een minuut buiten het veld moet wachten. Volgens Bos is het zelfs de beste nieuwe spelregel van de afgelopen 10 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De gedachte achter de regel is om tijdrekken en onnodige blessurebehandelingen tegen te gaan. En dat werkt volgens Bos uitstekend. Hij ziet dat de spelers tegenwoordig opvallend snel weer opstaan en merkt dat de medische staf veel minder vaak het veld op hoeft. De nieuwe regel zorgt er wel voor dat ploegen regelmatig tijdelijk met 10 man staan. Maar volgens Bos kun je zelfs trainen op die situaties. Tijdens PSV tegen FC Groningen bleek ook een keerzijde van de voetbalregel. Groningen-verdediger Marco Rente raakte na een botsing met zijn eigen doelman Etienne Fase serieus geblesseerd en werd op het veld behandeld. Ja, volgens de nieuwe regels moest hij vervolgens naar de kant. Precies op dat moment maakte PSV de 4-1. Extra wrang, Rente bleek daadwerkelijk zwaar geblesseerd en moest uiteindelijk per brancard van het veld. Ja, Bos blijft desondanks enthousiast over de regel, want wie alleen maar blijft liggen om tijd te rekken, betaalt daar dus letterlijk tegenwoordig een minuut voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.

knooppunt Velperbroek. Dat zorgt ervoor dat je 30 minuten vertraging oploopt. Tot slot nog de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Want ook weer een ongeval tussen Noord-Scharwoude en Sint Pancras doet er hier 20 minuten langer over. Dance hits. Grand Prix Radio. What time is it?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kimi Antonelli erkent dat Mercedes op dit moment niet langer de snelste auto van de Formule 1 heeft. 2K-leider eindigde in Zandvoort als tweede. Achter Lando Norris in de McLaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Norris pakte zijn tweede overwinning op rij. En volgens Antonelli heeft McLaren, vooral sinds Grand Prix van Hongarije, een flinke stap gezet. Het verschil met het begin van het seizoen is ook groot. Mercedes won de eerste 6 races van 2026 allemaal vanaf pole position. Maar pakte in de laatste 6 Grand Prix nog maar 2 overwinningen. Toch maakt Antonelli zich nog geen grote zorgen. Mercedes werkt aan een omvangrijk upgradepakket voor de tweede helft van het seizoen. En tot die nieuwe onderdelen op de auto zitten, wil de Italiaan vooral proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En die uitgangspositie die is nog altijd uitstekend. Antonelli heeft in het WK 59 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, maar ook op Ferrari-coureur Lewis Hamilton. En bij de constructeur staat Mercedes 87 punten voor op Ferrari. Dan Russell. Hij erkent dat McLaren momenteel de maatstaf is. Vooral op circuits waar de banden zwaar worden belast. Over 2 weken wacht Monza. En daar verwacht Mercedes weer sterker voor de dag te kunnen komen. Maar dat wordt niet gemakkelijk. Want Ferrari introduceert voor de thuisrace een nieuwe motor. En Antonelli moet nog een gridstraf incasseren vanwege een motorwissel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 9 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. 200 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt erop dat Mathieu van der Poel er helemaal klaar voor is voor het wereldkampioenschap mountainbike in Italië. Hij maakte zijn rentree in de wereldbeker Cross Country. Dat deed hij in het Franse Leger. En daar deed hij ook direct weer mee om de overwinning tot de allerlaatste meters. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was er natuurlijk een tijdje niet bij, maar keerde na een lange tijd afwezigheid direct ook maar weer terug in de kop van de koers. Mathieu van der Poel. Door zijn goede startpositie op de tweede rij kon hij ook meteen aansluiten bij de leidende groep. In de slotfase streed hij om de winst. Dat deed hij met de Fransman Adrien Boissy. Maar Boissy bleek net iets te sterk toen hij als eerste aan de laatste technische passage begon. Van der Poel kwam als tweede over de finish, maar liet weten heel blij te zijn met deze prestatie. Merkte wel dat hij op zijn limiet zat en momenteel nog wat kracht mist om te winnen. Maar met deze tweede plaats reisde Van der Poel toch vol vertrouwen af naar Italië. Hij blijft natuurlijk wel voorzichtig over zijn kansen op de wereldtitel. Hij herinnert zich een eerdere sterke reeks in dezelfde tijd, op dezelfde plek in Leger, waarna het wereldkampioenschap veel minder goed ging. Omdat hij daar moet vertrekken vanaf de vijfde startrij, geeft hij aan dat er ook een beetje geluk bij moet komen kijken deze keer.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ruben van Bommel voelt zich na zijn zware knieblessure fysiek zelfs sterker dan voor zijn lange revalidatie. 22-jarige PSV-aanvaller stond bijna 10 maanden buitenspel, maar heeft die periode gebruikt om flink aan zijn lichaam te werken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel zegt meer kracht te hebben en ook sneller te zijn geworden. Maar helemaal terug op zijn oude niveau is hij nog niet. Vooral zijn wedstrijdconditie moet nog worden opgebouwd. Op dit moment wordt Van Bommel na ongeveer een uur spelen gewisseld. En de bedoeling is dat stap voor stap uit te bouwen, zodat hij weer volledige wedstrijden van 90 minuten aan kan. Een voordeel wil hij zijn zware blessure absoluut niet noemen. Want 10 maanden niet kunnen voetballen, dat is volgens Van Bommel voor niemand leuk. Wel heeft die periode ervoor gezorgd dat hij tegenwoordig extra geniet wanneer hij wel op het veld staat. En ook de trainer van PSV, Peter Bos, ziet de vooruitgang. Volgens Bos heeft Van Bommel alles om de top te bereiken, zolang hij het niveau dat hij nu laat zien wekelijks weet vast te houden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje event op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rem Baarmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 35 minuten vertraging. Ook is de Schipholtunnel dicht op de A4 in de richting van Amsterdam. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A9 Diemen Amstelveen sta je in de file tussen Amsterdam, Gaasperdam en Amstelveen. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En dan nog de A348, Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verandert voorlopig niet aan de regels voor het definitief staken van wedstrijden. Dat heeft het competitiebestuur besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord, waar 7 Cambuur supporters gewond raakten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment mag een scheidsrechter een wedstrijd definitief staken als een speler, staflid of official wordt geraakt door vuurwerk. Voor toeschouwers geldt die automatische regel niet. KNVB gaf eerder aan dat die uitzondering wringt, maar kiest er toch voor om de regels niet aan te passen. Volgens de bond spelen ook lokale autoriteiten een belangrijke rol bij de veiligheid in en rond het stadion en kan zo'n beslissing niet alleen door de voetbalbond worden genomen. Ondertussen is een formeel onderzoek gestart naar wat er nou precies is gebeurd bij Cambuur Feyenoord en of bij de clubs iets te verwijten valt. Als er sprake blijkt van wangedrag, kunnen onder meer boetes en landelijke stadionverboden volgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De overstap van Tijani Reinders naar Al Ghazia is volgens zijn vader niet alleen om het geld gemaakt. Oranje International verlaat Manchester City en heeft in Saoedi-Arabië een contract getekend voor 4 jaar. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens zijn vader en zaakbenemer Martin Reinders was Tijani niet meer gelukkig met zijn rol bij Manchester City. Maar de Engelse club wilde hem alleen laten gaan voor een bedrag van ongeveer 61 miljoen euro. Europese clubs als Juventus, Newcastle United en Atletico Madrid konden of wilden dat bedrag niet betalen. En Al Ghazia wel. Opvallend trouwens, Reinders zou het aanbod uit Saoedi-Arabië eerst zelfs 2 keer hebben afgewezen. Uiteindelijk gaven de sportieve plannen van de club de doorslag, waaronder deelname aan de Aziatische Champions League en de komst van meer topspelers. En dat het financiële plaatje meespeelt, ja, dat ontkent zijn vader niet. Reinders gaat in 4 jaar tijd ongeveer 100 miljoen euro verdienen. Volgens Martin Reinders werd geld pas belangrijk toen de keuze uiteindelijk neerkwam op of de reservebank in Engeland of basisspeler worden in Saoedi-Arabië.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer in Nederland loopt op dit moment op enkele plekken vertraging op. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is je vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A2 richting Eindhoven sta je even in de file. Dat komt door rommel op de weg tussen knooppunt Lenerheide en knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles, 25 minuten extra op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar sta je in de file. En dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn is je vertraging een kwartier.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael Reiziger heeft gereageerd op het mislopen van het bondscoachschap van Oranje. KNVB koos uiteindelijk voor Xavi Hernandez als opvolger van Ronald Koeman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Reiziger laat weten dat hij de beslissing respecteert, al had hij zelf zeker ook interesse in de functie. Volgens hem weet je dat bij zo'n procedure vooraf dat de keuze ook op iemand anders kan vallen. Over Xavi is hij positief. Twee speelden jarenlang samen bij Barcelona. En Reiziger wenst zijn voormalig ploeggenoot dan ook alle succes. Wel geeft de huidige bondscoach van Jong Oranje toe dat de kritiek op zijn kandidatuur hem heeft geraakt. Veel analisten vonden dat Reiziger te weinig ervaring had op het hoogste niveau. En zelf stoorde hij zich vooral aan mensen die volgens hem een oordeel hadden, zonder te weten hoe hij binnen zijn teams en hoe hij binnen de KNVB werkt. En met zijn reactie wil Reiziger nu vooral een streep zetten onder de gehele discussie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment heb ik 25 kilometer file in totaal te melden in Nederland. In de meeste gevallen ben je niet langer dan 5 minuten onderweg. Echter, niet het geval op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp ben je een klein kwartiertje langer onderweg. Ook op de A50 richting Apeldoorn is je vertraging 10 tot 15 minuten. En dat is tussen Epe en Apeldoorn.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Gronings schaatsteam Speelman gaat verder onder de naam Schaatsteam Next Utibo. Na 6 jaar komt er daarmee een einde aan de samenwerking met de oude hoofdsponsor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de oprichter Harm Hendrik Speelman liepen de ambities van beide partijen al langer uiteen. Met bouwbedrijf Utibo uit Leek is nu een overeenkomst gesloten voor minimaal 2 jaar... met de bedoeling om langer samen te blijven werken. De naam Next blijft ook in de toekomst onderdeel van de ploegnaam. Het team bestaat nu uit 20 rijders en richt zich zowel op de lange baan als op de marathon. Bij de vrouwen ligt de focus komende winter op overwinningen. De mannen krijgen iets meer tijd om zich op het hoogste niveau te ontwikkelen. Het lange termijn doel is duidelijk. Minimaal 1 rijder naar de winterspelen van 2030. Tialf wordt de belangrijkste trainingsbasis. Al blijft de ploeg wel wekelijks ook in Groningen trainen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes kan de ontwikkelingsrace met Ferrari en McLaren op dit moment financieel niet volledig volgen. Volgens de teambaas Toto Wolff ontbreekt simpelweg de budgetruimte om voortdurend nieuwe onderdelen op de auto te kunnen zetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. McLaren en Ferrari voerden de afgelopen maanden meerdere grote updates door en boekten daarmee duidelijke vooruitgang. Bij Mercedes zijn sinds mei juist nauwelijks grote vernieuwingen verschenen. Wolff zegt dat het team het beschikbare budget van $215 miljoen bewust anders over het seizoen heeft verdeeld. Volgens hem kiezen sommige concurrenten ervoor om vroeg in het jaar veel geld uit te geven. En Mercedes hoopt juist later in het seizoen nog ruimte over te hebben. De eerstvolgende grote update staat daarom pas gepland voor oktober. En daar komt bij dat Mercedes dit seizoen ook punten verloor door motorproblemen. Kimi Antonelli en George Russell krijgen mogelijk later nog gridstraffen vanwege extra motoronderdelen. En Wolff blijft desondanks vasthouden aan het oorspronkelijke financiële plan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: James Vowles wil Williams weer terugbrengen naar de top van de Formule 1 en noemt dat inmiddels zijn levenswerk. Teambaas werkt sinds 2023 aan een enorme modernisering van de renstal. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vowles is er volledig van overtuigd dat Williams uiteindelijk weer mee gaat doen om de kampioenschappen. Maar weet ook dat dat doel voorlopig nog heel ver weg is. Auto voor 2026 bleek bijvoorbeeld tijdens test in Bahrein te zwaar. En Williams miste eerder ook al een test in Barcelona. Ook op de baan blijven de resultaten voorlopig achter. Het team verzamelde dit seizoen slechts een handvol punten en kan nog niet structureel aansluiten bij de subtop. En toch blijft Vowles overtuigd van zijn plan. Hij wijst ook op het vertrouwen van zijn coureurs Albon en Sainz. En beide coureurs hebben hun contract bij de renstal inmiddels ook verlengd. En volgens Vowles geeft juist die lange termijn rust in het proces. Het project bij Williams is dus nog lang niet af. Maar als het aan de teambaas ligt, stopt hij wanneer de oude topploeg weer een echte topploeg is.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rem Baarmans van de ANWB. Op dit moment 1 vertraging gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo ben je 5 minuten langer onderweg.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles on it.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Fake Nave maakt volgend seizoen de overstap naar de Amerikaanse formatie Human Powered Health. De Nederlandse wielrenster heeft bij het ambitieuze World Team een contract getekend voor 2 seizoenen. Ze maakte het afgelopen seizoen al haar opwachting in het elite peloton en deed dat namens de opleidingsploeg van UAI Team Limat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Amerikaanse team is de laatste tijd flink actief op de transfermarkt en haalde onder meer Yara Kastelein, Marta Lach, Amelie Diederiksen en Letizia Paternoster binnen. Ploegleider is Ro de Jonkere en hij liet weten heel blij te zijn met de komst van de jonge wielrenster. Volgens de Jonkere valt de Knave niet alleen op door haar talent, maar ook door haar grote ambitie en de bereidheid om te blijven leren. Het aantrekken van de Knave past volgens de ploegleiding precies in de gekozen strategie. Het team wil naast ervaren rensters voor de directe resultaten ook bewust de volgende generatie talenten identificeren en helpen opbouwen. Knave geeft zelf aan dat ze nog volop haar weg aan het vinden is in het profielrennen. Ze rijdt tot nu toe het liefst etappekoersen en dan met name rittenkoersen met een tijdrit of wedstrijden met een paar kleine klimmetjes. Maar ze kijkt ernaar uit om haar tijdritvaardigheden nu bij haar nieuwe ploeg verder te ontwikkelen en daarnaast als teamgenoot ook belangrijk te zijn voor de rest van de formatie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N335, die Dam ter Borg. Daarom is de weg tussen Beek en Zeddam in beide richtingen afgesloten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB verandert voorlopig niet aan de regels voor het definitief staken van wedstrijden. Dat heeft het competitiebestuur besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord, waar 7 Cambuur-supporters gewond raakten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment mag een scheidsrechter een wedstrijd definitief staken als een speler, staflid of official wordt geraakt door vuurwerk. Voor toeschouwers geldt die automatische regel niet. KNVB gaf eerder aan dat die uitzondering wringt, maar kiest er toch voor om de regels niet aan te passen. Volgens de bond spelen ook lokale autoriteiten een belangrijke rol bij de veiligheid in en rond het stadion en kan zo'n beslissing niet alleen door de voetbalbond worden genomen. Ondertussen is een formeel onderzoek gestart naar wat er nou precies is gebeurd bij Cambuur Feyenoord en of bij de clubs iets te verwijten valt. Als er sprake blijkt van wangedrag, kunnen onder meer boetes en landelijke stadionverboden volgen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting. De N335 is dicht. Didam ter Borg in beide richtingen tussen Beek en Zeddam.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De overstap van Tijani Reinders naar Al Ghazia is volgens zijn vader niet alleen om het geld gemaakt. Oranje International verlaat Manchester City en heeft in Saoedi-Arabië een contract getekend voor 4 jaar. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens zijn vader en zaakbenemer Martin Reinders was Tijani niet meer gelukkig met zijn rol bij Manchester City. Maar de Engelse club wilde hem alleen laten gaan voor een bedrag van ongeveer 61 miljoen euro. Europese clubs als Juventus, Newcastle United en Atletico Madrid konden of wilden dat bedrag niet betalen. En Al Ghazia wel. Opvallend trouwens, Reinders zou het aanbod uit Saoedi-Arabië eerst zelfs 2 keer hebben afgewezen. Uiteindelijk gaven de sportieve plannen van de club de doorslag, waaronder deelname aan de Aziatische Champions League en de komst van meer topspelers. En dat het financiële plaatje meespeelt, ja, dat ontkent zijn vader niet. Reinders gaat in 4 jaar tijd ongeveer 100 miljoen euro verdienen. Volgens Martin Reinders werd geld pas belangrijk toen de keuze uiteindelijk neerkwam op of de reservebank in Engeland of basisspeler worden in Saoedi-Arabië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg, behalve dan op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Tussen de afrit Omme en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 35 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 3 rijstroken dicht. Verder vielen op de N11 Leiden-Bodegraven bij Zoeterwoude-Weipoort. Daar is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael Reiziger heeft gereageerd op het mislopen van het bondscoachschap van Oranje. KNVB koos uiteindelijk voor Xavi Hernández als opvolger van Ronald Koeman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Reiziger laat weten dat hij de beslissing respecteert, al had hij zelf zeker ook interesse in de functie. Volgens hem weet je dat bij zo'n procedure vooraf dat de keuze ook op iemand anders kan vallen. Over Xavi is hij positief. Twee speelden jarenlang samen bij Barcelona. En Reiziger wenst zijn voormalig ploeggenoot dan ook alle succes. Wel geeft de huidige bondscoach van Jong Oranje toe dat de kritiek op zijn kandidatuur hem heeft geraakt. Veel analisten vonden dat Reiziger te weinig ervaring had op het hoogste niveau. En zelf stoorde hij zich vooral aan mensen die volgens hem een oordeel hadden, zonder te weten hoe hij binnen zijn teams en hoe hij binnen de KNVB werkt. En met zijn reactie wil Reiziger nu vooral een streep zetten onder de gehele discussie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een auto in brand op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Groningen-Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattermerbroek. Daar zijn 3 rijstroken dicht en daar is de vertraging ruim een uur.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Gronings schaatsteam Speelman gaat verder onder de naam Schaatsteam Next Utibo. Na 6 jaar komt er daarmee een einde aan de samenwerking met de oude hoofdsponsor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de oprichter Harm Hendrik Speelman liepen de ambities van beide partijen al langer uiteen. Met bouwbedrijf Utibo uit Leek is nu een overeenkomst gesloten voor minimaal 2 jaar... met de bedoeling om langer samen te blijven werken. De naam Next blijft ook in de toekomst onderdeel van de ploegnaam. Het team bestaat nu uit 20 rijders en richt zich zowel op de lange baan als op de marathon. Bij de vrouwen ligt de focus komende winter op overwinningen. De mannen krijgen iets meer tijd om zich op het hoogste niveau te ontwikkelen. Het lange termijn doel is duidelijk. Minimaal 1 rijder naar de winterspelen van 2030. Tialf wordt de belangrijkste trainingsbasis. Al blijft de ploeg wel wekelijks ook in Groningen trainen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes kan de ontwikkelingsrace met Ferrari en McLaren op dit moment financieel niet volledig volgen. Volgens de teambaas Toto Wolff ontbreekt simpelweg de budgetruimte om voortdurend nieuwe onderdelen op de auto te kunnen zetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. McLaren en Ferrari voerden de afgelopen maanden meerdere grote updates door en boekten daarmee duidelijke vooruitgang. Bij Mercedes zijn sinds mei juist nauwelijks grote vernieuwingen verschenen. Wolff zegt dat het team het beschikbare budget van $215 miljoen bewust anders over het seizoen heeft verdeeld. Volgens hem kiezen sommige concurrenten ervoor om vroeg in het jaar veel geld uit te geven. En Mercedes hoopt juist later in het seizoen nog ruimte over te hebben. De eerstvolgende grote update staat daarom pas gepland voor oktober. En daar komt bij dat Mercedes dit seizoen ook punten verloor door motorproblemen. Kimi Antonelli en George Russell krijgen mogelijk later nog gridstraffen vanwege extra motoronderdelen. En Wolff blijft desondanks vasthouden aan het oorspronkelijke financiële plan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging ruim een uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim een uur. De Noordtunnel was namelijk even dicht.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. James Vowles wil Williams weer terugbrengen naar de top van de Formule 1 en noemt dat inmiddels zijn levenswerk. Teambaas werkt sinds 2023 aan een enorme modernisering van de renstal. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vowles is er volledig van overtuigd dat Williams uiteindelijk weer mee gaat doen om de kampioenschappen. Maar weet ook dat dat doel voorlopig nog heel ver weg is. De auto voor 2026 bleek bijvoorbeeld tijdens test in Bahrein te zwaar. En Williams miste eerder ook al een test in Barcelona. Ook op de baan blijven de resultaten voorlopig achter. Het team verzamelde dit seizoen slechts een handvol punten en kan nog niet structureel aansluiten bij de subtop. En toch blijft Vowles overtuigd van zijn plan. Hij wijst ook op het vertrouwen van zijn coureurs Albon en Sainz. En beide coureurs hebben hun contract bij de renstal inmiddels ook verlengd. En volgens Vowles geeft juist die lange termijn rust in het proces. Het project bij Williams is dus nog lang niet af. Maar als het aan de teambaas ligt, stopt hij wanneer de oude topploeg weer een echte topploeg is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Bij elkaar staat er nu ruim 300 kilometer file. Onder andere veel vertragingen in Noord-Holland. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend. De linker rijstrook is dicht. Vanaf Zaandam is de vertraging 3 kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een ongeluk bij Akersloot. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging vanaf knooppunt Velzen 1 uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file bij Rotterdam Centrum. Ongeveer 1 kwartier extra reistijd door een auto met pech. En verder een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 25 minuten. En het loopt daardoor ook vast op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fee Knave maakt volgend seizoen de overstap naar de Amerikaanse formatie Human Powered Health. De Nederlandse wielrenster heeft bij het ambitieuze World Team een contract getekend voor 2 seizoenen. Ze maakte het afgelopen seizoen al haar opwachting in het elite peloton en deed dat namens de opleidingsploeg van UAI Team Limat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Amerikaanse team is de laatste tijd flink actief op de transfermarkt en haalde onder meer Yara Kastelein, Marta Lach, Amelie Diederiksen en Letizia Paternoster binnen. Ploegleider is Ro de Jonkere en hij liet weten heel blij te zijn met de komst van de jonge wielrenster. Volgens de Jonkere valt de Knave niet alleen op door haar talent, maar ook door haar grote ambitie en de bereidheid om te blijven leren. Het aantrekken van de Knave past volgens de ploegleiding precies in de gekozen strategie. Het team wil naast ervaren rensters voor de directe resultaten ook bewust de volgende generatie talenten identificeren en helpen opbouwen. Knave geeft zelf aan dat ze nog volop haar weg aan het vinden is in het profielrennen. Ze rijdt tot nu toe het liefst etappekoersen en dan met name rittenkoersen met een tijdrit of wedstrijden met een paar kleine klimmetjes. Maar ze kijkt ernaar uit om haar tijdritvaardigheden nu bij haar nieuwe ploeg verder te ontwikkelen en daarnaast als teamgenoot ook belangrijk te zijn voor de rest van de formatie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een 30 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verandert voorlopig niets aan de regels voor het definitief staken van wedstrijden. Dat heeft het competitiebestuur besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord, waar 7 Cambuur supporters gewond raakten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment mag een scheidsrechter een wedstrijd definitief staken als een speler, staflid of official wordt geraakt door vuurwerk. Voor toeschouwers geldt die automatische regel niet. KNVB gaf eerder aan dat die uitzondering wringt, maar kiest er toch voor om de regels niet aan te passen. Volgens de bond spelen ook lokale autoriteiten een belangrijke rol bij de veiligheid in en rond het stadion en kan zo'n beslissing niet alleen door de voetbalbond worden genomen. Ondertussen is een formeel onderzoek gestart naar wat er nou precies is gebeurd bij Cambuur Feyenoord en of bij de clubs iets te verwijten valt. Als er sprake blijkt van wangedrag, kunnen onder meer boetes en landelijke stadionverboden volgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met veel ongelukken. Onder andere veel vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hoogt nu. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Batadorp is de vertraging ruim een kwartier. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend Zuid. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Maar er staat een hele lange file tussen Haarlem en knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. En dat komt omdat de Rottemeren-tunnel in de A16 in beide richtingen dicht is door een technische storing. Verkeer

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De overstap van Tijani Reinders naar Al-Ghazia is volgens zijn vader niet alleen om het geld gemaakt. Oranje International verlaat Manchester City en heeft in Saoedi-Arabië een contract getekend voor 4 jaar. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens zijn vader en zaakwaarnemer Martin Reinders was Tijani niet meer gelukkig met zijn rol bij Manchester City. Maar de Engelse club wilde hem alleen laten gaan voor een bedrag van ongeveer 61 miljoen euro. Europese clubs als Juventus, Newcastle United en Atletico Madrid konden of wilden dat bedrag niet betalen. En Al-Ghazia wel. Opvallend trouwens, Reinders zou het aanbod uit Saoedi-Arabië eerst zelfs 2 keer hebben afgewezen. Uiteindelijk gaven de sportieve plannen van de club de doorslag, waaronder deelname aan de Aziatische Champions League en de komst van meer topspelers. En dat het financiële plaatje meespeelt, ja, dat ontkent zijn vader niet. Reinders gaat in 4 jaar tijd ongeveer 100 miljoen euro verdienen. Volgens Martin Reinders werd geld pas belangrijk toen de keuze uiteindelijk neerkwam op of de reservebank in Engeland of basisspeler worden in Saoedi-Arabië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. We hebben wel het drukste moment van de spits achter de rug. Nog wel veel vertraging op dit moment op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Sta je 50 minuten in de file door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander is de vertraging nog 20 minuten. Dat komt omdat verderop de Rottemeren-tunnel door technische problemen in beide richtingen dicht is. En in beide richtingen kun je dan ook beter omrijden over de A20 en de A13. Verder veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen. Daar sta je 20 minuten in de file door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Michael Reiziger heeft gereageerd op het mislopen van het bondscoachschap van Oranje. KNVB koos uiteindelijk voor Xavi Hernández als opvolger van Ronald Koeman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Reiziger laat weten dat hij de beslissing respecteert, al had hij zelf zeker ook interesse in de functie. Volgens hem weet je dat bij zo'n procedure vooraf dat de keuze ook op iemand anders kan vallen. Over Xavi is hij positief. Twee speelden jarenlang samen bij Barcelona. En Reiziger wenst zijn voormalig ploeggenoot dan ook alle succes. Wel geeft de huidige bondscoach van Jong Oranje toe dat de kritiek op zijn kandidatuur hem heeft geraakt. Veel analisten vonden dat Reiziger te weinig ervaring had op het hoogste niveau. En zelf stoorde hij zich vooral aan mensen die volgens hem een oordeel hadden, zonder te weten hoe hij binnen zijn teams en hoe hij binnen de KNVB werkt. En met zijn reactie wil Reiziger nu vooral een streep zetten onder de gehele discussie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter bij elkaar, staat er nog 140 kilometer. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. De meeste vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot, namelijk 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder is de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen dicht bij de Rottemerentunnel. En dat heeft te maken met technische problemen. Daardoor in beide richtingen een behoorlijke file. Je kunt omrijden over de A20 en de A13.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Gronings schaatsteam Speelman gaat verder onder de naam Schaatsteam Next Utibo. Na 6 jaar komt er daarmee een einde aan de samenwerking met de oude hoofdsponsor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de oprichter Harm Hendrik Speelman liepen de ambities van beide partijen al langer uiteen. Met bouwbedrijf Utibo uit Leek is nu een overeenkomst gesloten voor minimaal 2 jaar... met de bedoeling om langer samen te blijven werken. De naam Next blijft ook in de toekomst onderdeel van de ploegnaam. Het team bestaat nu uit 20 rijders en richt zich zowel op de lange baan als op de marathon. Bij de vrouwen ligt de focus komende winter op overwinningen. De mannen krijgen iets meer tijd om zich op het hoogste niveau te ontwikkelen. Het lange termijn doel is duidelijk. Minimaal 1 rijder naar de winterspelen van 2030. Tialf wordt de belangrijkste trainingsbasis. Al blijft de ploeg wel wekelijks ook in Groningen trainen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste vertraging is er nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is het oponthoud een kwartier. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. Verder is de Rottemerentunnel in de A16 nog altijd dicht in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein ook nog 10 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes kan de ontwikkelingsrace met Ferrari en McLaren op dit moment financieel niet volledig volgen. Volgens de teambaas Toto Wolff ontbreekt simpelweg de budgetruimte om voortdurend nieuwe onderdelen op de auto te kunnen zetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. McLaren en Ferrari voerden de afgelopen maanden meerdere grote updates door en boekten daarmee duidelijke vooruitgang. Bij Mercedes zijn sinds mei juist nauwelijks grote vernieuwingen verschenen. Wolff zegt dat het team het beschikbare budget van $215 miljoen bewust anders over het seizoen heeft verdeeld. Volgens hem kiezen sommige concurrenten ervoor om vroeg in het jaar veel geld uit te geven. En Mercedes hoopt juist later in het seizoen nog ruimte over te hebben. De eerstvolgende grote update staat daarom pas gepland voor oktober. En daar komt bij dat Mercedes dit seizoen ook punten verloor door motorproblemen. Kimi Antonelli en George Russell krijgen mogelijk later nog gridstraffen vanwege extra motoronderdelen. En Wolff blijft desondanks vasthouden aan het oorspronkelijke financiële plan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn vooral problemen in Zuid-Holland. De A16 Breda-Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Rottermeerentunnel door technische problemen. En op de A20-hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn richting Gouda 2 rijstroken dicht. De andere kant op is alleen de rechte rijstrook dicht. De vertraging richting Gouda is 20 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: James Vowles wil Williams weer terugbrengen naar de top van de Formule 1 en noemt dat inmiddels zijn levenswerk. Teambaas werkt sinds 2023 aan een enorme modernisering van de renstal. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vowles is er volledig van overtuigd dat Williams uiteindelijk weer mee gaat doen om de kampioenschappen. Maar weet ook dat dat doel voorlopig nog heel ver weg is. Auto voor 2026 bleek bijvoorbeeld tijdens test in Bahrein te zwaar. En Williams miste eerder ook al een test in Barcelona. Ook op de baan blijven de resultaten voorlopig achter. Het team verzamelde dit seizoen slechts een handvol punten en kan nog niet structureel aansluiten bij de subtop. En toch blijft Vowles overtuigd van zijn plan. Hij wijst ook op het vertrouwen van zijn coureurs, Albon en Sainz. En beide coureurs hebben hun contract bij de renstal inmiddels ook verlengd. En volgens Vowles geeft juist die lange termijn rust in het proces. Het project bij Williams is dus nog lang niet af. Maar als het aan de teambaas ligt, stopt hij wanneer de oude topploeg weer een echte topploeg is.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

This is the beginning. This is the awakening.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

extraordinary archaeological discoveries made.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Belinda now. In via the Grand Prix Radio app.
1: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.